donker komt van buiten en cijfer door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaries ten die muur. Geleiding, kom die voorspel ter die scheiding, maar is alles recht die liefde.

donker kom van buiten en cijfer deur die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En mijn voeten en mijn handen wordt onbekende landen. En schaar ik kaarten in die kamermuur.

Dit was Imagine Dragons met Demons. En net voor dit het ons gehad Franja Du Plessis met Vere. En voor dit Jacques de Priester met Die Liefde is 'n Spoor. Bly ingeskakel hier by die Navi Kombuit, want volgende het ons vir Lee Scott met Vry en dan ook Adam Tass met Reen.

0: 2.
1: Ons het besluit, ons gaan nou elke dag een speler kies in die Bafana span en ons gaan vir hom leer, sodat ons allemaal ten die einde van die toernooi die hele span ken.
2: Ja. As hy, en vandag sy naam is Tepang Moremi. Hy is ons middelveldspeler, aanvallende middelveldspeler en heel waarschijnlijk ons tweede beste speler. Hy speel vir Orlando Pirates. Hy is nummer 8. Kijk uit vir hom.
1: Tepang
2: Moremi.
1: Tepang Moremi. So Johan, jou werk is om dan uit te recap. Morgenochtend gaan ek begin deur te vra, wie was ons speler van die dag gister? Dan gaan ek sê, Martin, dit was Lyle Foster, dan fire ons jou. Of jy sê, dit was Tepang Moremi. En dan kreeg je een verhooging.
0: Okay, baie dankie.
3: Ek persoonlik kan nie wacht tot ons een bykie meer uitvind door Evidence Makopa nie.
2: Ja, hy was eindelijk Morrison.
0: maar het nie enige bewys dat ons daarby gaan uitkom.
1: Ja, okay, sterk op die wedstrijd vanavond. Jy gaan het kyk, Johan.
3: Mm-hmm. Sy airtime is op.
1: Is jou airtime klaar?
3: Mm.
1: Oh, dan verloor ons om.
3: Doe maar. Tot ziens.
1: Okay, kom maar. Ek kry vir jou unlimited minutes, ou.
3: Ja.
1: Iemand, Charlene, sê, ons gaan kyk vanavond, maar aan een pub, nie in die bed nie, anders raak ons nie slaap.
3: Ja.
1: Is een goeie idee. Gaan uit, as jy kan bekostig, gaan uit en gaan kyk het ergens waar daar gees en atmosfeer is, want sokker kan van tyd tot tyd
2: ja.
1: Die ooglede zwaar maak.
2: Jy moet wacht vir hom.
1: Maar wacht eerst totdat jy vir Tsepang Moremi
3: yes.
1: Sing op die bol, dan begin ons loop.
2: Toen jy sê unlimited minutes, het ek gedink jy is prot vir speler.
1: yes, kyk uit vir unlimited minutes, ons linker vleel.

0: Nou ja, wil jy eers bietjie dink of...
1: Nee, ek het my antwoord. Oh. Ek het hierdie week my antwoorde gewen.
0: Ok, jy kan eers te gaan.
1: Ek weet nie hoekom jy my love boy het net met my gepraat vandag. So ek dink Suid-Afrika wen vir my vandag.
0: Goed, hy is trots Suid-Afrikaans vandag.
1: Yes.
0: Ek is ongelukkig nie.
1: Is jy nou, you'll never walk alone?
0: Nee, ek gaan vandag so bietjie VSA toe.
1: Sjoe.
0: So met Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Wil ons nie? Wil jy nie?
1: Jan? Ach, ek is eindelijk baie gelukkig waar ek hier is. Rustig, teruggetrokken, stil en op my plek.
0: Bezig om jou nuus voor te berei.
1: Bezig om my nuus voor te berei.
0: So net die na gaan ons uitvind wat die een van ons twee... Of dalk nie een van ons
1: weer. Dalk nie vir ons twee.
0: Of vandag weer nie. Maar ok, ek gaan vir VSA, Stefan gaan vir Suid-Afrika, so is VSA recht? Natuurlijk, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, Suid-Afrika, Billy Ocean, met Loverboy, of dan, in die Verenigde Koninkryk, the crowd se weergawe van You Will Never Walk Alone, 074-2009-89. Ek het die idee, ek en jy gaan beide met lang gezicht die uitstap vanmiddag.
2: Door meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bok Radio.
5: The best gold is...
4: Samen, Jacob de Villiers.

Love is Blue, 10 minute voor 2. Amper groet uit. Ek dink ons gaan net Love is Blue, 10 minute voor 2. Amper groet uit. Ek dink ons gaan net gou eers vinnig winkels toe, Stefan.

Gus, zeg eens hoe het moet. Dat wat je bekijkt. En als je me zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

gezicht is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: Sit on me. Toermeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek. Laat afleverings, geen naverkoop diens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

ook aan my, soos ek vanaand aan jou dink. Weet jy ook dat ons mekaar eers later moes raak drink?

0: En een kompas wijs richting voor die vreemde land. De psalms van een dochter wordt laat nacht berichte op papier.
1: Kijk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Дарха FM. Бог Радио. За 100 jaar genoeg. As die rigting na my roep. Het die kaart lê aan my hande. Het die kronkelpad vyandig.

life worth that veranda. Na fundum sau eu cop să tai la drai. Gevoel dan sau eu hart. Se temperatuur laat zwaai. Maar jou oor. Se die waarheid blijf verraai.